Jūs sākat vienu mistieram Jūs oficiāli pītātas konsultus, bet tātas nostāk ierādātas astātas. Benediktus es domine Deus universi, qui de tua largitate accipimus vinum quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex conopis fiat potus spiritualis. In spirito humilitatis et in animo contritus suscipiamur a te domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo, hodiot gratia